0: हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9736523247। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocaat en kantoor aan het raam zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor omgekomen Amerikaanse militairen. Volgens president Trump is Iran hard geraakt. Iran voerde op zijn beurt ook aanvallen uit. Het land nam opnieuw Amerikaanse bases in de golfregio onder vuur. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt door invaller Torres in de tweede helft van de verlenging. Argentinië speelde toen al met 10 man door een rode kaart. President Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden de wereldbeker na afloop aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. De man was zo in paniek dat hij geen stap meer durfde te verzetten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. Hij is met een brancard naar de helikopter gebracht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het aantal kinderloze campings neemt steeds sneller toe. In Europa zijn de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet welkom zijn. Drenthe en Gelderland hebben in Nederland de meeste van dit soort campings. Van de 23 kinderloze campings in ons land liggen er 5 in Drenthe. Veel bezoekers kiezen bewust voor deze rust. Onder hen zijn bijvoorbeeld veel mensen uit het onderwijs die even geen kinderen om zich heen willen hebben. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Dit is Vahon Hindustani Radio.
7: Yo, honey, sing ke awaaz mein yahan se aapke liye chala de hoon.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het Vahon Hindoestani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Burnham is de zevende Britse premier in 10 jaar tijd. Een van zijn belangrijkste plannen is het verplaatsen van de macht. Hij wil meer macht van Londen naar de regio's brengen. De olieprijs is vandaag gestegen naar het hoogste niveau in meer dan een maand. Dat gebeurde na nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. De hogere olieprijs is later deze week waarschijnlijk ook te merken aan de Nederlandse pomp. Vorige week werden benzine en diesel al duurder. Voor euro 95 is de adviesprijs nu €2,57. Voor diesel is dit €2,52. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt door invaller Torres in de tweede helft van de verlenging. Argentinië speelde toen al met 10 man door een rode kaart. President Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden de wereldbeker na afloop aan de Spaanse aanvoerder Rodri. En het aantal kinderloze campings neemt steeds sneller toe. In Europa zijn de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet welkom zijn. Drenthe en Gelderland hebben in Nederland de meeste van dit soort campings. Van de 23 kinderloze campings in ons land liggen er 5 in Drenthe. Veel bezoekers kiezen bewust voor deze rust. Onder hen zijn bijvoorbeeld veel mensen uit het onderwijs die even geen kinderen om zich heen willen hebben. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

उमेश रेशमिया के आवाज में सुनने की झलक दिखला जा। हाँ, कहाँ हो भैया, झलक दिखला जा। We kunnen de wereld om ons heen niet veranderen. Dat is logisch. Maar wat we wel kunnen veranderen is hoe wij kijken naar de wereld om ons heen. En dat is zo mooi. Dat is zo mooi inzicht. Als je leert anders te kijken, verandert de wereld om je heen. Alles begint met een gedachte. Het allerbeste wat je kunt voor de wereld is het best maken. Is het beste maken van jezelf.

सुनिधि चौहान, अभिजीत सावत ने ये सुंदर सा गीत हमके सुनाए कि मर जावा मित जावा। Het leven is als een dans, met vallen en opstaan vind je uiteindelijk de balans. Dans dan op de melodie van het leven en geniet zolang, en geniet zolang je het wordt gegeven.

0: हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. In Maarsen kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Enkele uren later vielen er ook in Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een derde persoon in die auto raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Burnham is de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. Een van zijn belangrijkste plannen is het verplaatsen van de macht. Hij wil meer macht van Londen naar de regio's brengen. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. De man was zo in paniek dat hij geen stap meer durfde te verzetten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. Hij is met een brancard naar de helikopter gebracht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg, blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel. Het vliegtuig krijgt volgens de president een aantal grote vernieuwingen. Trump vloog eerder deze maand met het nieuwe toestel naar Ankara, maar pakte op de terugweg weer een oude presidentieel vliegtuig. Het weer tenslotte, vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken en daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: प्रोग्राम को समाप्ति करते हैं।
1: हम आपको लेरी पूरा
0: सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम।
2: अद्वकातन का तौर आनंद राम सूत वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
6: Digitale radio, wagonfm.nl.
7: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
8: De spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Veel wegen en bruggen in Nederland zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt deze zomer daarom honderden kilometers nieuw asfalt aan. Vorig jaar had de regio rondom Amsterdam veel last van de werkzaamheden. Deze zomer staat het verkeer vooral vast rondom Rotterdam. De grootste knelpunten ontstaan bij de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. In Maarsen kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat een auto tegen een boom botste. Enkele uren later vielen er ook in Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een derde persoon in die auto raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg, blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel. Het vliegtuig krijgt volgens de president een aantal grote vernieuwingen. Trump vloog eerder deze maand met het nieuwe toestel naar Ankara, maar pakt op de terugweg weer een oude toestel. Het weer nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 graden in het midden en 22 graden in het zuidoosten.
7: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
9: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: दोस्तों लवली जोंग बजाना हमारा काम है, हमारा काम है लवली जोंग बजाना।

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn er 2 fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en worden veel later geleverd dan het beoogde 2033. In oktober neemt de Belgische Defensie een beslissing. Veel wegen en bruggen in ons land zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt daarom deze zomer honderden kilometers nieuw asfalt aan. Vorig jaar had de regio rond Amsterdam veel last van werkzaamheden.

0: Werkzaamheden. Deze zomer staat het verkeer vooral vast rond Rotterdam. De grootste knelpunten ontstaan bij de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Afgelopen nacht zijn bij twee ernstige ongelukken 4 mensen om het leven gekomen. In Maarssen kwamen 2 vrouwen om van 17 en 18 nadat hun auto tegen een boom botste. Een paar uur later vielen er ook in het Zuid-Hollandse Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een derde persoon in die auto raakte zwaar gewond. De auto belandde door een nog onbekende oorzaak van de weg. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 2447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Hey, toe Johnny, hey, hamara naam. Aaj bhi aap log ko hum kuch naye aur purane old and gold ki aur young wala bhi remix song sunayenge hamare yaro yaro yaro aur aap log सुनते रहो क्या क्या आज हम आप लोग को सुनाते सुनाएंगे एन खनित एरवान बेस्ट लाइस्ट्रांस आपको पता है दोस्तों जैसे बताए गए हैं वही खाना रमोय ने मर अनमोय ने मर फन पदमाश्री मोहम्मद रफी

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten, dat schrijft het FD. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon bij het regelen van hotels voor asielzoekers, waarna de samenwerking werd beëindigd. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn 2 fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en worden ze veel later geleverd dan het beoogde 2033. In oktober neemt de Belgische Defensie een beslissing. Afgelopen nacht zijn bij 2 ernstige ongelukken 4 mensen om het leven gekomen. In Maarsen kwamen 2 vrouwen van 17 en 18 jaar om, nadat hun auto tegen een boom botste. Een paar uur later vielen er ook in het Zuid-Hollandse Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Hun auto belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9 6 5 3 2 7 4 मेरे इन्फो radio@fahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl। Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai।
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Dat schrijft het FD. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon bij het regelen van hotels voor asielzoekers, waarna de samenwerking werd beëindigd. Een boete van 550 miljoen euro, die legt de Europese Commissie op aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Na onderzoek blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, de afgelopen jaren toch steeds weer online kwamen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Keir Starmer heeft op Buckingham Palace zijn ontslag aangeboden aan koning Charles. Daarmee is hij officieel afgezwaaid als premier van het Verenigd Koninkrijk. Andy Burnham volgt hem op als premier als de koning hem beëdigt en hem formeel vraagt om een regering te vormen. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van het land. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn 2 fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en ze worden veel later geleverd dan het beoogde 2033. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

0: आन धर्म सूत वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: Dit is het Falhon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Europese Commissie heeft een boete van 550 miljoen euro opgelegd aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Na onderzoek blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, de afgelopen jaren toch steeds weer online kwamen. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon, waarna de samenwerking werd beëindigd. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij beëdigd door koning Charles, die hem formeel heeft gevraagd om een regering te vormen. Burnham is de 7e premier in 10 jaar tijd. Begin deze middag bood Keir Starmer zijn ontslag aan de koning aan. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van Engeland. Ryanair heeft contact gehad met de passagier die begin deze maand tijdens een vlucht uit het raam werd gezogen. Maar het is nog veel te vroeg om te bespreken of die het echtpaar zou moeten compenseren. De luchtvaartmaatschappij wacht eerst de uitkomst van een onderzoek af naar het incident. Boeing en de FAA onderzoeken wat er precies is gebeurd. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Falhon Hindustani Radio.
4: Muziek en informatie. Bij Falhon Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten nu gepresenteerd door Romeo Host. Samaj ko badal
1: dalo. Om Chanti. Goedemiddag, dames en heren luisteraars. Op deze mooie maandagmiddag van 20 juli 2026. Ik hoop dat u een mooi weekend heeft gehad. Het was nogal zacht weer. Maar natuurlijk met de topper van gisteravond. WK voetbal. Argentinië tegen Spanje. En mijn lieveling heeft gewonnen. Spanje met 1-0. Ik vond het wel zeer een, hoe zeg je, onsympathiek van de Argentijnse spelers dat na het verlies van 1-0 zo op het voetbalterrein zelf begonnen te vechten met de Spanjaarden. Vreselijk onsportief. Ik hoop dat dat nooit en ten nimmer meer zal voorkomen. Dat wanneer onze teams spelen, wanneer Surinaamse teams spelen, zich zullen onthouden van dat soort handelingen. Hier is het nieuwsoverzicht. Oproep tot meer verbondenheid. Ontwikkeling begint met bruggen bouwen. Meer onderlinge verbondenheid, wederzijds respect en samenwerking zijn volgens Surinaamse vertegenwoordigers en maatschappelijke leiders onmisbaar voor de duurzame ontwikkeling van Suriname. Die boodschap stond centraal tijdens de lezingendag Grenzen verbreken samen één, die zaterdag door het Surinaams consulaat-generaal in Nederland werd georganiseerd. Surinaams ambassadeur Ricardo Panca benadrukte dat verbondenheid geen einddoel is, maar de basis vormt voor samenwerking en maatschappelijke vooruitgang. Volgens hem, Ricardo Panca, kan Suriname alleen duurzaam groeien wanneer mensen elkaar blijven opzoeken, naar elkaar luisteren en verschillen overbruggen. Verbondenheid is het fundament waarop samenwerking wordt gebouwd en samenwerking is uiteindelijk de motor van ontwikkeling, stelde Panca. Hij riep Surinamers op bruggen te blijven bouwen, elkaar waar nodig aan te spreken, maar dat altijd te doen vanuit wederzijds respect en het gezamenlijke belang van Suriname. Consul-generaal Roseline Daan noemde de bijeenkomst een antwoord op een tijd waarin maatschappelijke en economische uitdagingen vragen om meer samenwerking. Volgens haar, Rosine Daal, consul-generaal van Suriname hier in Amsterdam, wordt in discussies te vaak de nadruk gelegd op onderlinge verschillen, terwijl juist gedeelde belangen en gezamenlijke verantwoordelijkheid de basis vormen voor duurzame vooruitgang. Ook de overige sprekers legden ieder vanuit hun eigen achtergrond de nadruk op het belang van een inclusieve samenleving. Gastspreker Raj Mohan stelde dat Suriname niet wordt begrensd door zijn geografische grenzen, maar voortleeft waar Surinamers zich ook bevinden. Volgens hem, Raj Mohan, bestaat er geen scheiding tussen Surinamers in Nederland en Surinamers in Suriname. Wij vormen één verhaal dat zich over oceanen heeft uitgestrekt, zei Raj Mohan. Hoofdkapitein Silvestra Boyconi waarschuwde dat waarden als respect, harmonie en wederzijds begrip onder druk staan door individualisering, economische problemen en maatschappelijke spanningen. Volgens hem, hoofdkapitein Silvestra Boyconi, is het noodzakelijk deze waarden opnieuw centraal te stellen om de sociale samenhang te versterken. Vanuit de inheemse gemeenschap wees Diana Flat erop dat de bijdrage van inheemsen aan de ontwikkeling van Suriname onvoldoende wordt erkend. Zij pleiten voor meer aandacht voor de geschiedenis en cultuur van de inheemse bevolking in het onderwijs en binnen erfgoedinstellingen. Volgens haar, Diana Flat, kan echte verbondenheid alleen ontstaan wanneer alle bevolkingsgroepen gelijkwaardig worden erkend. Cultuurdrager Ariette Mingoen benadrukte het verschil tussen multiculturaliteit en interculturaliteit. Waar multiculturaliteit verschillende culturen naast elkaar plaatst, draait interculturaliteit volgens haar, Ariette Mingoen, juist om ontmoeting, samenwerking en het leren van elkaar zonder de eigen identiteit te verliezen. Carla Chon stond stil bij de vaak onbekende geschiedenis van Surinamers met Chinese wortels. zei Carla John, wees erop dat veel familiegeschiedenissen nog nauwelijks zijn vastgelegd, terwijl juist kennis van die gedeelde geschiedenis kan bijdragen aan meer begrip en empathie binnen de samenleving. Ambassadeur Panka sloot bijeenkomst af met een oproep om de onderlinge banden tussen Surinamers, waar ook ter wereld, verder te versterken. Volgens hem, ambassadeur Panka, gaat het uiteindelijk om minder afstand en meer resultaat voor de Surinaamse gemeenschap als geheel. Tot zover een bericht uit Star News.

Italië gaat in hoger beroep tegen laatste vonnis in kwestie van het hogere uitstraat. Aannemingsbedrijf bij Italië NV heeft hoger beroep ingesteld tegen het recente vonnis van de kantonrechter in de slepende juridische kwestie rond het infrastructurele project aan de van het Hooghuisraad. Volgens directeur Farsi Kudabaks heeft het hoger beroep niets te maken met het stilleggen of belemmeren van de werkzaamheden, maar uitsluitend met de volgens het bedrijf onterechte disqualificatie tijdens de aanbestedingsprocedure. De kantonrechter wees onlangs de vordering van Baitali af om de eerder opgelegde dwangsom te verhogen en daarmee de staat en het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, OERO, te dwingen uitvoering te geven aan het vonnis van 10 juli 2025. Ook bepaalde de rechter dat Baitali geen handelingen mag verrichten die de voortgang van de werkzaamheden kunnen belemmeren.

kwalificatie van Baitali bij de aanbesteding. De rechter heeft in 2025 al geoordeeld dat die disqualificatie onterecht was en dat de aanbesteding opnieuw moest plaatsvinden, zegt Koudewaks. De juridische strijd begon nadat het infrastructurele project in 2025 werd gegund aan Kuldip Singh Infra. Baitali stapte daarop naar de rechter omdat het bedrijf van mening was dat het een onrecht was uitgesloten van deelname aan de aanbesteding. De voorzieningenrechter stelde Baitali destijds op belangrijke punten in het gelijk. In het vonnis werd geoordeeld dat de disqualificatie van het bedrijf niet op de juiste gronden had plaatsgevonden. De staat werd opgedragen de aanbestedingsprocedure opnieuw uit te voeren en de uitsluiting van Baitali opnieuw te beoordelen. De uitvoering van het vonnis kwam echter onder druk te staan nadat de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank IDB, die het project financiert, aangaf dat de nieuwe aanbesteding de financiering van het project in gevaar zou kunnen brengen. Volgens de bank IDB diende het project daarom te worden voortgezet door Kuldip Singh, aan wie het werk na de aanbesteding was gegund. Koudewaks zegt zich ervan bewust te zijn dat het instellen van hoogberoep opnieuw kritiek vanuit de samenleving kan oproepen. Volgens hem, Koudewaks, is de publieke opinie echter vanaf het begin gevoed door onjuiste informatie, met name door OWRO, openbare werken en ruimtelijke ordening. Er is beeld ontstaan dat Baitali tegen de uitvoering van het project is, maar dat is nooit het geval geweest. Ook nu zijn wij niet tegen de werkzaamheden die worden uitgevoerd, stelt Koudewaks. Volgens de directeur wordt momenteel bovendien niet gewerkt volgens de oorspronkelijke contractuele uitvoering, maar is sprake van een tijdelijke oplossing. Dat had al lang kunnen gebeuren. Daar heeft Baitali helemaal niets mee te maken. Waar het ons om gaat is de disqualificatie waarvan de rechter eerder heeft vastgesteld dat die onterecht was. Volgens Koudewaks richt het hoogberoep zich vooral op de juridische procedure die de kantonrechter heeft gevolgd in het meest recente vonnis. Overigens gaat het ook om de vraag of een kortgedingrechter de executie van een eerder uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis mag schorsen op grond van het algemeen belang en de financiering door de IDB. Baitali is van mening dat de rechter het geschil over de disqualificatie had moeten verwijzen naar een bodemprocedure. Daarnaast plaatst het bedrijf vraagtekens bij het meewegen van het algemeen belang als grond om de tenuitvoerlegging van het eerdere vonnis te schorsen. Met het hoogberoep vraagt Baitali het Hof van Justitie zich opnieuw uit te spreken over de juridische afwikkeling van de aanbestedingskwestie en de gevolgen van de volgens het bedrijf onterechte disqualificatie. Tot zover een bericht uit Star News.

Guyana MV Barima ramp. 67 mensen gered. Zoekgebied en middelen uitgebreid. De grootschalige zoek- en reddingsoperatie naar het kapseizen van de MV Barima voor de kust van Guyana gaat onverminderd voort. Tot zaterdagmiddag zijn 67 personen gered uit het water, zo meldt het Search and Rescue Coordination Center. Onder de geredde personen zijn 41 mannen, 11 vrouwen en 15 kinderen, waarvan 6 jongens en 9 meisjes. De geredde personen worden verzorgd in diverse medische instellingen, waaronder ziekenhuizen in Charity en Lima. Minister van Volksgezondheid Frank Anthony leidt de medische respons, ondersteund door noodhulpverleners. Ook wordt psychosociale ondersteuning geboden aan familieleden van slachtoffers, onder andere in het Humanayana in Georgetown. Sinds de vroege ochtend is het zoekgebied fors uitgebreid, van 400 naar ruim 1070 vierkante kilometer, terwijl lucht- als zee-eenheden

3 zijn ingezet en het operationele arsenaal is flink uitgebreid. De operatie profiteert van middelen van de overheid en particuliere sector. Ook lokale vissers met uitgebreide kennis van het gebied hebben zich aangesloten bij de reddingsinspanningen. 3 commandocentra zijn inmiddels operationeel in Mamaroma, Port Kaituma en het Umanayana in Georgetown. Familieleden van zowel geredden als vermisten worden nauw betrokken bij het proces. De kapitein en de eerste stuurman van de MV Barima, die tot de geredde personen behoren, zijn teruggekeerd naar het gebied om de reddingsoperaties te ondersteunen. Lokale leiders in de regio 2, samen met de Civil Defense Commission en het ministerie van Human Services en Social Security, bieden psychologische hulp aan de getroffenen en hun families. De MV Barima was uitgerust met 250 reddingsvesten, 6 opblaasbare reddingsboten en 2 vaste reddingsboten. Het schip met een laadcapaciteit van 284 ton vervoerde op het moment van het incident 268 ton vracht, 116 passagiers en 17 bemanningsleden. Het is een schip dat legaal meer dan 300 passagiers mag vervoeren en dat in 2024 voor het laatst werd drooggelegd met nieuwe motoren aan boord. Maandelijks maakt het ongeveer 3 tot 4 reizen naar Port Kaituma. Minister van Openbaar Werken Wang Etchegil gaf aan dat er nu ook schepen met schenners en duikers zijn ingezet om de zoekactie te intensiveren. De schenners maken het mogelijk om onder water te zoeken, waardoor niet langer alleen op zicht of geluid hoeft te worden vertrouwd. Duikers zijn ingezet om ook in het wrak te zoeken waarbij geen enkele mogelijkheid onbenut mag blijven. De overheid werkt nauw samen met Maritime Rescue Coordination Center. Premier Mark Philips leidt de overheidsreactie, gesteund door meerdere ministers. President Irfan Ali en vicepresident Barat Yakdeo zijn actief betrokken en zorgen dat alle benodigde middelen beschikbaar zijn. De zoektocht en reddingsoperatie blijft voortduren met als doel het veiligstellen van iedereen die aan boord was van de MV Barima. Tot zover een bericht uit Star News.

dan volgt nu een aansluitend bericht om de ramp in Guyana met de MV Barima. Kapitein gearresteerd na schipbreuk. Onzekerheid over aantal passagiers. 2 dagen na het kapseis van de MV Barima op zo'n 15 kilometer de kust van Guyana blijven autoriteiten worstelen met onzekerheid over het daadwerkelijke aantal mensen aan boord. De 67 overlevenden zijn gered, blijkt dat slechts 35 daarvan op de officiële passagierslijst stonden. Dit leidt tot grote zorgen over de betrouwbaarheid van de manifesten en de veiligheid aan boord. De MV Barima kapseisde zaterdagavond tijdens de reis naar Port Kaituna. Op het moment van het ongeluk stond op de manifesten dat er 116 passagiers en 17 bemanningsleden aan boord waren. Inmiddels is bevestigd dat 2 mensen om het leven zijn gekomen. De overige geredde personen zijn grotendeels herenigd met familie. Slechts 3 blijven opgenomen in het ziekenhuis, maar hun toestand is stabiel. Minister van Openbare Werken Wang Etch-Hill, verantwoordelijk voor de transportsector, uit de scherpe kritiek tijdens een persconferentie in Georgetown. Ik ben verontwaardigd. We hebben hier te maken met ernstige operationele tekortkomingen en zullen maatregelen volgen. De kapitein en de eerste werktuigkundige van het schip zijn in politie hechtenis genomen nadat zij positief testen op narcotica waaronder cannabis. Minister Etch-Hill noemde het crimineel dat de kapitein onder invloed was tijdens de vaart. Premier Mark Phillips benadrukte dat de onjuistheden in de passagierslijst het zoek- en reddingswerk bemoeilijken. Hij, premier Mark Phillips, kondigde een grondig onderzoek aan dat onder meer de manifesten, de belading van het schip, naleven van maritieme veiligheidsvoorschriften en het gedrag van kapitein en bemanning zal omvatten. Waar nalatigheid of crimineel handelen wordt vastgesteld, zullen verantwoordelijken de volle omvang van de wet ondervinden. Aldus Phillips, president Irfan Ali, die op dat moment in Canada was, heeft contact gehad met de kapitein. Internationale en regionale partners hebben hun hulp aangeboden bij de zoek- en reddingsoperaties. Tot zover een bericht uit Staring.

trainingscentrum kinderen met een beperking in Geiersleet wordt heropend. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOZAVO, wil het voormalige trainingscentrum voor kinderen met een beperking te Geiersleet nieuw leven inblazen. Het ministerie is gestart met de voorbereidingen om de voorziening die al geruime tijd buiten gebruik is, medio 2027, opnieuw te openen. In het centrum moeten kinderen met een beperking opnieuw terecht kunnen voor speciaal onderwijs, vaktrainingen en begeleiding. Onderminister Daniel van Wind bracht zaterdag samen met onderdirecteur categoriaal maatschappelijk werk Rachel Gerings een oriëntatiebezoek aan het terrein. Daarbij werd de huidige staat van het complex bekeken en werden de eerste voorbereidingen besproken voor de rehabilitatie van de locatie. Volgens Van Wind, onderminister, die ook verantwoordelijk is voor het bureau Rechten van het Kind, wil het ministerie voorkomen dat kinderen met een beperking buiten de boot vallen. Het is jammer dat dit centrum in verval is geraakt, maar samen met onze partners en de gemeenschap willen wij ervoor zorgen dat hier weer veilig onderwijs en begeleiding kunnen worden aangeboden. Daarmee investeren we in de toekomst van kinderen met een beperking, zei Danielle, onderminister Danielle van Wind. Voor de heropening zoekt SOZAVO samenwerking met verschillende instanties. Zo wordt met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gesproken over de inzet van gekwalificeerde leerkrachten, terwijl het ministerie van Justitie en Politie ondersteuning moet bieden bij schoonmaak- en opknapwerkzaamheden. Ook wordt gekeken naar samenwerking met organisaties als UNICEF voor de verdere inrichting van het centrum. De exacte doelgroep en het onderwijsaanbod worden volgens het ministerie nog uitgewerkt in overleg met deskundigen uit het speciaal onderwijs. Naast onderwijs moeten ook vaktrainingen en ondernemerschapsvaardigheden worden aangeboden, zodat jongeren met een beperking beter worden voorbereid op zelfstandige deelname aan de samenleving. Onderdirecteur Gerings noemt kinderen met een beperking de meest vergeten doelgroep. Volgens haar beschikken ook zij over talenten die verder ontwikkeld moeten worden. Wij moeten onze mensen met een beperking niet vergeten. Er zijn mensen met talenten en die moeten we leren om met hun talent een inkomen te verdienen. Aldus onderdirecteur Gerings. De uitvoering van het project is afhankelijk van de verdere uitwerking van de begroting en de samenwerking met de betrokken partners. SOZAVO spreekt de ambitie uit om het trainingscentrum medio 2027 weer operationeel te hebben en doet tegelijkertijd een beroep op bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers om het initiatief te ondersteunen. Tot zover.

van Samson eist openheid over verdwenen kwik en boycott besloten vergadering. VHP-parlementariër Cedric van Samson blijft erbij dat de Surinaamse gemeenschap het recht heeft om in alle openheid geïnformeerd te worden over het onderzoek naar de verdwenen grote hoeveelheid kwik op een politieterrein. Dat is ook de reden waarom hij van Samson recent heeft geweigerd om het aangevraagde comité-generaal van justitie-minister Hasrat Menorat in de Nationale Assemblée DNA bij te wonen. Dus Harish Menorat. Ik was niet aanwezig. Ik heb niet getekend voor die vergadering en ik ben niet geweest. We gaan niet in comité-generaal kunnen praten over kwik dat verdwenen is op een plek waar de politie toezicht zou moeten hebben. Staat de politie boven DNA? De minister of de president, zei de Sam van Samson in een interview op TBN. De politicus gelooft in het principe van gelijke monniken, gelijke kappen en stelt dat bijvoorbeeld in de zaak van gewezen minister Bronto Somaharjo de naam van de PL'er wel openlijk is genoemd en hij in een openbare vergadering in staat van beschuldiging is gesteld, maar dat in de zaak van de verdwenen kwik alle namen van verdachten geheim worden gehouden. Van Samson vindt overigens dat NDP-parlementariër Ebu Jones op de dag van het comité-generaal een heel showopvoering heeft gegeven in aanwezigheid van de pers door de vergadering eerst wel bij te wonen en achteraf buiten in aanwezigheid van de pers zijn kritiek te leveren. Ook de NPS-fractie heeft volgens hem als een maklammetje meegewerkt aan deze vergadering. Je moet pertinent weigeren om te gaan omdat het niet kan. Wat hebben we gezien met een jaar een vrouw als president? Die vrouw had jou beloofd dat de mensen naar de PG zou sturen, ook al zou je moeten huilen. Hoeveel mensen heeft ze al naar de PG gestuurd? En al die zaken? Daarom zegt men, een man, een woord. Maar ik weet niet of dat moet kloppen voor die vrouw, want zij moet nu haar woord houden. Nu moet ze laten zien dat ze werkelijk de zaak aanpakt. Aldus Cedric van Samson, de VHP. Parlementariër, een bericht uit SR Herald, Waterkant.net.

vermist na sprong van bij de bosbrug. Politie vindt lege fles grammatoon in auto. Oh my god. Een vrouw is zondag vermoedelijk van de Jules-Weidenbosbrug in Suriname gesprongen nadat zij mogelijk een verdelgingsmiddel had ingenomen. De politie ontving rond 15 over 5, dus kwart over 5, via het commandcentrum een melding dat een vrouw van de brug was gesprongen. Dat gaat om 15 over 5 vanochtend. Agenten van politiebureau Herman Goeding gingen daarop naar de locatie om onderzoek te doen. Op het hoogste punt van de brug trof zij meerdere voertuigen en omstanders aan. Een 22-jarige getuige verklaarde dat hij onderweg naar huis was toen hij achter een grijs voertuig tot stilstand moest komen. De auto stond midden op de brug geparkeerd met de alarmlichten aan en de motor nog draaiende. Volgens de getuige stapte kort daarna een vrouw aan de bestuurszijde uit het voertuig. Zij rende vervolgens naar de vangrail. Voordat hij haar kon aanspreken, zag hij dat zij zich achterover liet vallen en van de brug sprong. Oh my god. De getuige keek naar beneden en zag dat de vrouw aanvankelijk in de richting van havenbeheer probeerde te zwemmen. Toen hij naar haar riep, gaf zij nog antwoord. Enkele minuten later verdween ze echter onder water, waarna hij de Surinaamse politie inschakelde. Bij het voertuig een grijze Lexus trof de politie iemand aan. In de auto werden documenten gevonden onder naam van de 32-jarige JF. Aan de passagierszijde werd tevens een lege fles grammatoon aangetroffen en in beslag genomen. De politie vermoedt dat de vrouw het minder mogelijk eerst heeft ingenomen en daarna van de brug is gesprongen. Het voertuig is voor verder onderzoek overgebracht naar het politiebureau. Het onderzoek naar de vermiste vrouw wordt voortgezet. Tot zover een bericht.

En alleen nare berichten. Dan heb ik een ander bericht over een 51-jarige schiet zichzelf dood met jachtgeweer in woning. Oh my god, wat gebeurt er in Suriname? Een 51-jarige man is zondagochtend overleden nadat hij zichzelf in zijn woning aan de Sidoregioweg in Suriname met een jachtgeweer had beschoten. Volgens verkregen informatie overleed het slachtoffer KH ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie van Lelydorp trof de man levenloos aan in een slaapkamer van de woning. Uit het voorlopige onderzoek is gebleken dat hij zichzelf met een jachtgeweer in het hoofd had geschoten. Het schot bleek fataal. Na de melding stelde de politie onderzoek in. Het jachtgeweer is in beslag genomen en zal nader worden onderzocht. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat sprake is van een misdrijf. Na afstemming met het Surinaams Openbaar Ministerie is het lichaam vrijgegeven aan de nabestaanden. Over het motief is niets bekendgemaakt. Zijn er nabestaanden van de vrouw die van de Weidenbosbrug sprong? Als de nabestaanden van deze man, betuigen wij ons medeleven. Tot zover

Suriname. Zorgpersoneel keert terug naar polykliniek Tjumu na schietincident. Daar is hij weer. De gezondheidswerkers die na een schietincident de polykliniek van medische zending MZ in Tjumu boven Suriname hadden verlaten, keren geleidelijk terug naar hun standplaats. Volgens Rakesh Kayadersekul, directeur volksgezondheid, staat het incident op zichzelf en was de algemene veiligheid in het gebied niet in gevaar. De medewerkers vertrokken naar Paramaribo nadat een van hun collega's in haar woning door een onbekende man was beschoten. Het is nog niet duidelijk wie de schutter is en wat het motief achter de beschieting was. Kayadersekul zegt dat de gezondheidswerkers door het incident bevreesd waren geraakt. Overal kunnen dergelijke incidenten zich voordoen, stelt Kayadersekul. Een deel van het team was volgens hem al gereed om terug te keren en de dienstverlening te hervatten. De overige medewerkers zullen later volgen. De terugkeer is volgens de directeur niet aan voorwaarden verbonden. De autoriteiten blijven wel werken aan verbetering van de gezondheidszorg en omstandigheden waaronder het personeel zijn werkzaamheden uitvoert. Langzaam maar zeker zal het team weer voltallig zijn, zegt Kayadersekul, directeur. Het is volgens hem de bedoeling dat alle medewerkers uiteindelijk weer in Tjumu aan het werk kunnen. De gezondheidswerkers die bij het schietincident betrokken was, is niet naar het gebied teruggekeerd, heeft Suriname Herald vernomen. Het onderzoek waar de zaak ligt bij het ministerie van Justitie en Politie. Ook het traditionele gezag van boven Suriname is ingenomen met de terugkeer van de medewerkers. Hoofdkapitein Tema Aboikoni zegt echter dat er nog enige ontevredenheid bestaat, omdat het team nog niet volledig is. Tema Aboikoni benadrukt dat de aanwezigheid van gezondheidswerkers van groot belang is voor de bewoners van het gebied. De polykliniek vervult een belangrijke rol in de medische dienstverlening aan de gemeenschappen in Tjumu en

Simon Haljo zegt, president Simons communiceert beter dan haar voorganger. PL-fractieleider Prontosom Haljo vindt, nogmaals, hij vindt dat president Jennifer Simons beter communiceert en meer overleg voert dan haar voorganger Sean Santoki. Volgens hem, PL-fractieleider Prontosom Haljo, is dit na een jaar een duidelijk verschil tussen de huidige en de vorige regering. Zo'n Haardjo zei in gesprek met ABC Actueel dat de twee regeringen niet zonder meer met elkaar kunnen worden vergeleken. De presidenten hebben volgens hem verschillende leiderschapsstijlen, terwijl juist leiderschap een belangrijke voorwaarde is voor een succesvolle regering. Hier zie je dat er beter wordt gecommuniceerd, wordt meer in overleg getreden met elkaar, al dus zo'n Haardjo. Hij erkende dat de communicatie nog verder kan worden verbeterd en sprak de hoop uit dat de huidige lijn de komende 4 jaar wordt voortgezet. Opvallend is dat Simon Haljo zelf bijna de volledige regeerperiode deel uitmaakte van de regering Santoki. Hij trad in juli 2020 aan als minister van Binnenlandse Zaken en stelde op 18 oktober 2024 zijn portefeuille ter beschikking. Simon Haljo verklaarde destijds dat hij de eer aan zichzelf hield vanwege de ongezonde situatie die was ontstaan door het getouwtrek tussen hem en toenmalig vicepresident Ronnie Brunswijk. Hij, Simon Haljo, wilde naar eigen zeggen geen obstakel vormen voor het landsbestuur in de organisatie van de verkiezingen van 2025. Maar 21 oktober 2024 werd hem eervol ontslag verleend. Zijn vertrek vond plaats terwijl er ook onderzoek werd gedaan naar mogelijke misstanden bij Binnenlandse Zaken. Een brief met bijlagen over de kwestie had geleid tot overleg binnen de toenmalige coalitie. Op voorstel van Simon Haljo werd de centrale landsaccountantsdienst ingeschakeld om de rechtmatigheid en doelmatigheid van de genoemde handelingen te onderzoeken. Simon Haljo vindt het na 1 jaar nog te vroeg om een definitief oordeel over de regering Simons te geven. Hij is tevreden over de stabiele wisselkoers, de staat van een woningbouwproject en de rust rond grondaangelegenheden. Tegelijkertijd benadrukte hij dat de gewone burger nog onvoldoende verbetering merkt. Het leven is volgens Simon Haljo nog zwaar en de prijzen in de winkels moeten omlaag. Voor het komende regeringsjaar wil de PL-fractieleider daarom minder plannen en meer resultaten. De gemiddelde Surinamer moet volgens Simon Haljo in de eigen portemonnee voelen dat de koopkracht verbetert. Het is toch vreemd? Hij is 4 jaren lid geweest van het kabinet als minister van Binnenlandse Zaken. Hij heeft 4 jaren zijn mond dicht gehouden toen president Santoki president was. En nu pas, na 1 jaar dat hij in een nieuwe coalitie zit van de voorzitter van de moordpartij NDP, mevrouw Simons, de opvolger van de tot 20 jaar veroordeelde en inmiddels op de vlucht overleden Boutersen, komt hij zeggen dat er een betere communicatie is. Waar was je dan al die 4 jaar zo maar had je? Waar heb je pas 2024, toen er een boeleloe ontstond, of tussen jou en vicepresident Brunswijk, waar heb je toen pas je ontslag aangeboden? En nu zit je in hetzelfde kabinet als Brunswijk, want Brunswijk is daar fractieleider van een partij, de ABOP. Wat is het verschil, Somario? Leave me here, Somario. Go dance, you dance, you can dance, you jerakampan, jerakampan of faning, maar ook over Terulausani. Tot zover, omdat ik het Suriname Herald voorzien van mijn commentaar.

Haarkringbank viert 90 jaar als vaste pijler van de Surinaamse economie. De Handelskrediet en Industriebank NV, beter bekend als de Haarkringbank, bestaat 90 jaar. De financiële instelling vierde deze mijlpaal afgelopen zaterdag 18 juli 2026 met een bijeenkomst van haar business banking klanten in de Royal Ballroom van Hotel Torarica. President Jennifer Simons werd tijdens de viering vertegenwoordigd door vicepresident Gregory Rusland. Hij, Gregory Rusland en minister Adeline Weinerman van Financiën en Planning stonden stil bij de betekenis van de bank voor de Surinaamse economie. Rusland bracht namens de president felicitaties over aan de raad van commissarissen, de directie, medewerkers, aandeelhouders en klanten. Volgens hem, Gregory Rusland, vormt vertrouwen de basis van een gezonde economie. Er wordt vaak gezegd dat geld de economie laat draaien. Maar ik geloof dat vertrouwen de economie werkelijk in beweging houdt. Geld heeft pas waarde wanneer mensen erop kunnen vertrouwen, zei de vicepresident Gregory Rusland. Het jubileum staat volgens Rusland voor meer dan alleen het aantal jaren dat de bank bestaat. 90 jaar staat voor 9 decennia van visie, ondernemerschap, doorzettingsvermogen en bovenal vertrouwen. Vandaag vieren wij niet alleen 90 jaar van een bank, wij vieren 90 jaar vertrouwen. De Haarkringbank werd op 28 juni 1936 opgericht door Otto René Gottlieb Verfuurt. De bank moest ondernemers ondersteunen en bijdragen aan de economische ontwikkeling van Suriname. Rusland omschreef de oprichting als een daad van vertrouwen in de kracht, de mogelijkheden en het ondernemerschap van de Surinaamse bevolking. Weinerman benadrukte dat de groei van de bank mede mogelijk is gemaakt door samenwerking tussen de overheid en de particuliere sector. Volgens haar, minister Weinerman van Financiën en Planning, hebben een kapitaalinjectie en beperkte overheidsbemoeienis bijgedragen aan de ontwikkeling van de Haarkringbank tot een van de systeembanken van Suriname. Minister Weinerman riep de financiële instelling op zich voor te bereiden op veranderingen binnen de economie. Ze wees onder meer op cybercriminaliteit, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en veranderingen op de geld- en kapitaalmarkt. Tegelijkertijd ziet zij nieuwe kansen voor de olie- en gassector, de hotelindustrie, infrastructuurprojecten en transport. Deze ontwikkelingen zullen mogelijkheden creëren voor financiële advisering, kredietverlening en samenwerking, stelde Weinerman. Algemeen directeur Rafik Shorat Pandey lanceerde tijdens de jubileumviering twee projecten, een zonne-energieproject en een initiatief rond kunstmatige intelligentie. Daarmee wil de bank verder investeren in duurzaamheid, innovatie en moderne dienstverlening. De Haarkringbank wil duurzame energieprojecten ondersteunen via samenwerkingsverbanden, waaronder een partnerschap met de Suriname Conservation Foundation. Ook wordt ingezet op investering in zonne-energie en duurzame financiering voor het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast blijft de bank haar digitale dienstverlening uitbreiden. Daarbij gaat het onder meer om mobiele bankdiensten voor particuliere en zakelijke klanten en het gebruik van slimme data en AI-oplossingen om de dienstverlening en die risicobeheersing

na 12 jaar nieuwe voorzitter bij Atletiek Bond. Er heeft de wisseling van de wacht plaatsgevonden bij de Surinaamse Atletiek Bond, SAB. Na 12 jaar onder leiding van Dennis McDonald is vrijdagavond Jongstede tijdens de algemene ledenvergadering Leijhoort te Lut gekozen tot nieuwe voorzitter. De SAB, de Surinaamse Atletiek Bond, benadrukte in een persbericht dat Tolut samen met zijn team leiding zal geven aan de volgende fase in de ontwikkeling van de Surinaamse atletiek. Het nieuwe bestuur bestaat verder uit Meryl Maas, ondervoorzitter, Angelo Mercure, secretaris, Vanessa Penningmeester en de leden Angela Grimes, Jermaine Chon Akong en Jenny Chukalam Revos. McDonald, die sinds 2014 de bond leidde, nam afscheid met een boodschap van vertrouwen. Hij wenste het nieuwe bestuur veel succes, wijsheid en doorzettingsvermogen en sprak de hoop uit dat de fundamenten van de afgelopen 12 jaar verder worden uitgewogen. Toch gaf hij toe dat één ambitie niet werd gerealiseerd. Dat is de aanleg van een kunststofatletiekbaan in een gloednieuw nationaal atletiekcentrum. In februari 2018 vond de ceremoniële eerste steenlegging plaats op het projectterrein aan de Kamponglaan in de cultuurtuin. Echter, ondanks intensieve lobby en onderzoek bleek het ontbreken van financiële middelen een onoverkomelijke obstakel. De SAB, de Surinaamse Atletiekbond, memoreerde dat McDonald bij zijn aantreden een verdeelde organisatie overnam. Gedurende zijn voorzitterschap werd gewerkt aan rust, transparantie en stabiliteit. Daarmee werd een solide basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de atletieksport in Suriname, aldus de bond. Zijn 40-jarige opvolger Tolut is geen vreemdeling in de Surinaamse atletiekwereld. Hij genoot zijn opleiding in Cuba en is al enkele jaren actief als atletiekcoach in Saramaca. De nieuwe voorzitter, Tolut, was eerder commissaris in het bestuur van McDonald's en leefde ook een bijdrage aan de schoolsportfederatie Suriname. Naast zijn nationale rol is McDonald ook internationaal door te breken. In 2019 werd hij als eerste Surinamer gekozen in de Executive Council van de Zuid-Amerikaanse Atletiek Confederatie Atletismo Sudamericano, een positie die hij 4 jaar later opnieuw mocht nemen. McDonald nam in 2014 het roer over van Letitia Vriesde. In 2018 werd hij bij acclamatie herkozen tot voorzitter van de Atletiekbond. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

dan ga ik naar mijn laatste bericht. En dat zijn de koersen van vandaag. 20 juli, hij kan ze nog niet vinden. Als even muziek doordraait, dan zal ik zien of ik ze...

Ja, de koersen zijn binnen. Even naar het moest dat even zoeken. De koersen van vandaag, 20 juli, maandag 20 juli, 10 uur 's ochtends, Suriname tijd, 3 uur 's middags, Nederlandse tijd. Als je US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je er 37,534. Dus je teelt je aan Yankee dollar, Gona, Cent, Mama Banyi, dan je kiest 37,534 SLI. Wil je echter een US dollar, Taiwan buy van Yankee dollar, dan moet je 37,856 SLD neertellen. Taiwan buy van Yankee dollar, dan moet je 37,856 SLD neertellen. Als je een euro inlevert, dus verkoop aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je 42,909 SLD voor terug. Taiwan euro, Europees Monigo, naar Centrale Bank, naar Mama Manje, je kiest 42,909 SRD voor terug. Taiwan bij 1 euro, je moest dok 43,450 SRD. Als je euro wil kopen, moet je 43,450 SRD neertellen. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen, moet je dus Taiwan bij 100 US dollars, moet je 3385,60 SRD neertellen. 3785,60 SRD. Taiwan bij 100 euro moet je 4345 SRD neertellen. Wanneer je 100 euro wil kopen, moet je 4345 SRD neertellen. Dus even voor de duidelijkheid: 1 US dollar kopen moet je 37,856 SRD neertellen. 1 euro kopen moet je 43,450 SRD neertellen. Dat zijn de officiële koersen bij de Centrale Bank van Suriname. Wat je bij de cambio's betaalt, weet ik niet. Zullen anders liggen. Sommige liggen precies hetzelfde. Sommige liggen of lager of hoger. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, maandag 20 juli 2026. Ik heb prachtig een technische assistentie gekregen van mijn vriend Rajesh Rajan. Dankjewel Rajan, ik zou zeggen het weer ziet er mooi uit. Na Kapasiko naar Scheveningen, na Kwandrini, dat mening. Bedankt voor je assistentie. Ik zou zeggen, mensen, brasse dinsdag, we meet woensdag, dag.

0: Muziek en informatie. Bij Vahong Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Vahong.
2: Digitale radio. Vahongfm.nl.
3: Dit is het Vahong Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het vrachtverkeer gesloten, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk is dan werd aangenomen, waardoor de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kan worden gegarandeerd. Hoe lang het verbod duurt, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels. Conflict begon vorig jaar toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels voor asielzoekers. LCHD laat weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij vanmiddag beëdigd door koning Charles. Burnham is de 7e premier in 10 jaar tijd. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van Engeland. En Ramiz Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent daar een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige, in Amsterdam geboren Algerijnse international, stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Vahong Hindustani Radio.
4: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-3652-2747 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Vahong Hindustani Radio. Muziek en informatie. Bij Vahong Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindoestani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindoestani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de PI in Vught eind vorig jaar. Hij verbleef daar al voor de gijzeling in een café in Ede in 2024, toen hij in december een aantal medewerkers zou hebben gegijzeld en bedreigd. Hij eiste toen onder meer medicijnen en overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting. H. betuigde eerder nog zijn spijt in de rechtbank. Het vrachtwagenverbod op de Merwetenbrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het verkeer afgesloten omdat de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kon worden gegarandeerd. Vrachtwagenchauffeurs die over de brug rijden riskeren een boete van 500 euro. Nadat het COA een schadeclaim van 184 miljoen euro heeft neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten met asielhotels, laat het bedrijf weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels, tot het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels en de samenwerking verbrak. En Ramir Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige Algerijnse international stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde daar zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer er nog. Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder. Alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land. En tot zover het nieuws op Fahon Hindoestani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindoestani Radio.
7: Geet gata chal aap sunenge.

0: Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de PI in Vught eind vorig jaar. Hij verbleef daar al voor de gijzeling in een café in Ede in 2024, toen hij in december een aantal medewerkers zou hebben gegijzeld en bedreigd. Hij eiste toen onder meer medicijnen en overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting. H. betuigde eerder nog zijn spijt in de rechtbank. Het vrachtwagenverbod op de Merwetenbrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het verkeer afgesloten omdat de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kon worden gegarandeerd. Vrachtwagenchauffeurs die over de brug rijden riskeren een boete van 500 euro. Nadat het COA een schadeclaim van 184 miljoen euro heeft neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten met asielhotels, laat het bedrijf weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels, tot het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels en de samenwerking verbrak. En Ramir Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige Algerijnse international stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde daar zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer er nog. Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder, alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales

0: कई सदियों से कई जनों से द हार्ट ऑफ मिलियंस मैथी मुकेश आपको सुनाए ये शानदार गीत आओ चलाओ फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, देखते हैं तो ब्रिजभूषण के साज पर। जी हाँ, ब्रिजभूषण के साज पर निकली त्वीं से इवन तक का ये गीत हम आपको सुनाए फिल्म मिलाप में से निकाल कर।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de PI in Vught eind vorig jaar. Hij verbleef daar al voor de gijzeling in een café in Ede in 2024, toen hij in december een aantal medewerkers zou hebben gegijzeld en bedreigd. Hij eiste toen onder meer medicijnen en overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting. H. betuigde eerder nog zijn spijt in de rechtbank. Het vrachtwagenverbod op de Merwetenbrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het verkeer afgesloten omdat de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kon worden gegarandeerd. Vrachtwagenchauffeurs die over de brug rijden riskeren een boete van €500. Nadat het COA een schadeclaim van 184 miljoen euro heeft neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten met asielhotels, laat het bedrijf weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels, tot het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels en de samenwerking verbrak. En Ramir Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige Algerijnse international stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde daar zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer er nog. Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder, alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Hari kaam ke liye. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 070-365-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.

0: beautiful song, a wonderful song, आप श्रोताओं की सेवा में मैंने चलाया, और वो भी खास करके The Handsome Prince Charming नौजवान कलाकार दिग्गज शिवम राजाराम, म्यूजिक बाय सेलेक्टा बीट्स। हमारे प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, और देखा जाए।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de PI in Vught eind vorig jaar. Hij verbleef daar al voor de gijzeling in een café in Ede in 2024, toen hij in december een aantal medewerkers zou hebben gegijzeld en bedreigd. Hij eiste toen onder meer medicijnen en overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting. H. betuigde eerder nog zijn spijt in de rechtbank. Het vrachtwagenverbod op de Merwetebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het verkeer afgesloten omdat de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kon worden gegarandeerd. Vrachtwagenchauffeurs die over de brug rijden riskeren een boete van 500 euro. Nadat het COA een schadeclaim van 184 miljoen euro heeft neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten met asielhotels, laat het bedrijf weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels, tot het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels en de samenwerking verbrak. En Ramir Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige Algerijnse international stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde daar zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer er nog. Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder, alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 36 52 27.

It, Party Girl and Shake It by Nathan and Safiera. From the music formasi Showtime, 100% live, bro. Aglaba yan, ik oude beautiful song. Hey, oude Sunaniko, jaar hey. Nog een telg van de Wahid Hussein family. Ibo Wahid Hussein, tien, din bhi huye nikala hai. Hum the jinke sahare.

Beautiful song by Ibo Wahid Hussein Hamte Jinke Sahare. फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है यारो, जोर तोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं। ये आशा उम्मीद है कि आज का सिलेक्शन भी आप श्रोताओं को पसंद आता होगा। तो वक्त हो चुका है यारो कुछ ज्ञान के बातें हो जाए। पुराने जमाने और कुछ इस जमाने के विद्वानों, पढ़े लिखे लोगों और मशहूर मशहूर लोगों ने अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं मनुष्य के बारे में यारो, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। ये यश उम्मीद लेकर कि इन बातों से जरूर कुछ ना कुछ हम लोग सीखेंगे, तो जरा गौर फरमाएं। Guy Sri Neil Armstrong, hij was een Amerikaans astronaut en leefde van 1930 tot 2012. Oh, Neil Armstrong, ne kaha hai manushya ke bare mein yaro ki, het is een kleine stap voor een mens, maar een grote sprong voor de mensheid. Hij bedoelt zeker toen hij de eerste stap op de maan zette. Guy-Sri Harold Macmillan, hij was een Brits conservatief politicus, ook premier, en leefde van 1894 tot 1986. Thora Laura, lamba chowra baate likhe hai, to zara dhyan dijiye. Aur dekha jaye to Harold Macmillan ne kaha hai manushya ke bare mein yaro ki, het gaat over een slagveld. Te veel mensen dood, oorlog, tori. Over wat hij Aruki, het meest bijzondere aan een modern slagveld is, misschien wel de verlatenheid en leegte van dit alles. Men kan dit niet genoeg benadrukken. Er is niets te zien van een oorlog of van soldaten. Alleen de gespleten en geknakte bomen en een enkele inslagkrater van een granaat onthullen iets van de waarheid. Men kan kilometers zoeken en geen mens zien, maar in die kilometers land liggen verscholen als mollen of ratten, zo lijkt het. Duizenden, zelfs honderdduizenden mannen die voortdurend bezig zijn een nieuwe manier uit te denken om elkaar te doden. आगे में कहा है महाज्ञानी श्री बुद्ध भगवान जी ने भी कुछ मनुष्य के बारे में। बुधा, हे वॉज एन स्पिरिचुअल लीडर एंड गेबोरन अस सिद्धार्थ गौतम, लीव्ड फ्रॉम 370 टॉट 450 फोर क्रिस्टस। अब बुद्ध भगवान ने कहा है मनुष्य के बारे में यार कि, हाउ द गेदाख्तन रेख्त एंड द ब्लिक नेर गेस्लागन, kijk niet op ongepaste wijze naar vrouwen. Lichamelijke begeerte brengt een mens in verwarring. Mahagyani Albert Einstein, hij was een Duits-Amerikaans natuurkundige en leefde van 1879 tot 1955. Heel veel dingen uitgevonden, maar het bekendste is natuurlijk de atoombom. Al Albert Einstein, nekahai manushya ke bare mein aruki, verliefd worden is niet het stomste wat een mens doet, maar de zwaartekracht kan er niet verantwoordelijk voor worden gemaakt. Gottfried Bomans, hij was een Nederlands schrijver en leefde van 1913 tot 1971. Oh, Gottfried Bomans, nekaha hai manushya ke bare mein aruki. Zolang een mens in staat is zijn gedachten te formuleren, heeft hij ze buiten zichzelf in een vorm neergezet en kunnen ze hem niet overweldigen. Herman Brusselmans, hij is een Vlaams schrijver, geboren 1957. Oh, Herman Brusselmans, nekaha hai insaniet manushya ke bare mein aruki. Alle grote uitvindingen zijn door depressieve mensen gedaan.
En mens kan maar creatief zijn, maar als hij een negatieve ingesteld heeft. Confucius, hij was een Chinees filosoof, Purana Zamanika, leefde van 479 tot 551 voor Christus. O Confucius, nekahai manushya kebarimayaruki, de edele mens is onwrikbaar, maar niet stijfhoofdig. Henry S. Haskins, Amerikaans aforist en schrijver, leefde van 1875 tot 1957. O Henry S. Haskins, nekahai manushya kebarimayaruki, de slechtste gewoonte die een mens kan hebben is zich met de gewoonten van anderen te bemoeien. Een heel goeie, hoor. Nog eentje van Buddha Bhagwan, spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautam, leefde van 370 tot 450 voor Christus. Buddha Bhagwan, nikahai manushya kebarimayaruki, zoals een stroom uitstuimig voorgaat en niet wederkeert, zo gaat het leven van de mens voorbij en komt het niet terug. Zelfs hij die 1000 jaren leeft, zal sterven en vergaan. En de laatste van vandaag, Kahaisri William D. Mitch. Hij is een Amerikaans ecoloog, geboren in 1947. William D. Mitch, nicht Kahai, menusje kebarmeruki. De mens heeft de atoombom ontworpen. Geen enkele muis op de wereld is ooit op de gedachte gekomen een muizenval te ontwerpen. Een hele goede doordenkertje, hoor. Dus Tanatora Maris en Einstein. Toch maar heb je prije schrotaan, heb je aap kuch kahoute udaharan sune, jo manushya insaniyat ke baare mein jata hai. U heeft net kunnen luisteren naar een paar zeer leerrijke citaten die over de mensheid gingen. Ye asho mi lekar in baaton ko main aap shrotaon ko sunaya ki kuch na kuch to in baaton se hum log zarur sikhenge na. Program ko aage badhate hai aur ek ati sundar mashup rakh chuka hoon aap shrotaon ko sunane ke liye. Prabhat Panchu ko laate hai program mein music by Selecta Beats with Prabhat Mahmud Rafi Mashups.

0: Vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de PI in Vught eind vorig jaar. Hij verbleef daar al voor de gijzeling in een café in Ede in 2024, toen hij in december een aantal medewerkers zou hebben gegijzeld en bedreigd. Hij eiste toen onder meer medicijnen en overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting. H. betuigde eerder nog zijn spijt in de rechtbank. Het vrachtwagenverbod op de Merwetenbrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het verkeer afgesloten omdat de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kon worden gegarandeerd. Vrachtwagenchauffeurs die over de brug rijden riskeren een boete van 500 euro. Nadat het COA een schadeclaim van 184 miljoen euro heeft neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten met asielhotels, laat het bedrijf weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels, tot het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels en de samenwerking verbrak. En Ramir Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige Algerijns international stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde daar zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer er nog. Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder. Alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

अवश्य अवश्य, समा है सुहाना सुहाना। घर घर की कहानी फिल्म का नाम है, घर घर की कहानी। किशोर दास जी की आवाज में आपके लिए पेश किया गया। खुद को किसी पर इतना भी निर्भर मत बनाइए, खुद को किसी पर इतना भी निर्भर मत बनाइए कि अगर वो चला जाए तो आप बुरी तरह टूट जाए। Durf jij te kiezen voor jezelf? एक सवाल है जो आप अपने आप से कर सकते हो कि Durf jij te kiezen voor jezelf? Kiezen voor jezelf heeft niks te maken met egoïsme. Kiezen voor jezelf heeft niks te maken met egoïsme. Het is de keuze voor een leven op basis van je eigen waarden en overtuigingen. Door op die authentieke manier in het leven te staan, kan je meer bereiken. Kan je meer bereiken dan wanneer je leeft op basis van de regels van iemand anders. De eerste verantwoordelijkheid die je hebt, zijn je eigen geluk en voorspoed. Om voor jezelf te zorgen. Anders is het niet mogelijk om iets te betekenen voor andere mensen. Je zou kunnen stellen dat kiezen voor jezelf de basis is van alle vooruitgang. Bepaal zelf hoe je je leven wil vormgeven. Creëer de visie voor je mooiste leven. En dat kan u zelf doen. Andere mensen kunnen wel een richtlijn geven, maar het bewandelen van het pad moet u zelf doen.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Om Chanti, goedemiddag dames en heren luisteraars. Op deze mooie maandagmiddag van 20 juli 2026. Ik hoop dat u een mooi weekend heeft gehad. Het was nogal zacht weer. Maar natuurlijk met de topper van gisteravond, WK voetbal, Argentinië tegen Spanje. En mijn lieveling heeft gewonnen, Spanje, met 1-0. Ik vond het wel zeer een, hoe zeg je, onsympathiek van de Argentijnse spelers, dat na het verlies van 1-0, zo op het voetbalterrein zelf begonnen te vechten met de Spanjaarden. Vreselijk onsportief. Ik hoop dat dat nooit en te nimmer meer zal voorkomen. Dat wanneer onze teams spelen, wanneer Surinaamse teams spelen, zich zullen onthouden van dat soort handelingen. Hier is het nieuwsoverzicht. Oproep tot meer verbondenheid. Ontwikkeling begint met bruggen bouwen. Meer onderlinge verbondenheid, wederzijds respect en samenwerking zijn volgens Surinaamse vertegenwoordigers en maatschappelijke leiders onmisbaar voor de duurzame ontwikkeling van Suriname. Die boodschap stond centraal tijdens de lezingendag Grenzen verbreken samen één, die zaterdag door het Surinaams consulaat-generaal in Nederland werd georganiseerd. Surinaams ambassadeur Ricardo Panca benadrukte dat verbondenheid geen einddoel is, maar de basis vormt voor samenwerking en maatschappelijke vooruitgang. Volgens hem, Ricardo Panca, kan Suriname alleen duurzaam groeien wanneer mensen elkaar blijven opzoeken, naar elkaar luisteren en verschillen overbruggen. Verbondenheid is het fundament waarop samenwerking wordt gebouwd en samenwerking is uiteindelijk de motor van ontwikkeling, stelde Panca. Hij riep Surinamers op bruggen te blijven bouwen, elkaar waar nodig aan te spreken, maar dat altijd te doen vanuit wederzijds respect en het gezamenlijke belang van Suriname. Consul-generaal Roseline Daan noemde de bijeenkomst een antwoord op een tijd waarin maatschappelijke en economische uitdagingen vragen om meer samenwerking. Volgens haar, Rosine Daal, consul-generaal van Suriname hier in Amsterdam, wordt in discussies te vaak de nadruk gelegd op onderlinge verschillen, terwijl juist gedeelde belangen en gezamenlijke verantwoordelijkheid de basis vormen voor duurzame vooruitgang. Ook de overige sprekers legden ieder vanuit hun eigen achtergrond de nadruk op het belang van een inclusieve samenleving. Gastspreker Raj Mohan stelde dat Suriname niet wordt begrensd door zijn geografische grenzen, maar voortleeft waar Surinamers zich ook bevinden. Volgens hem, Raj Mohan, bestaat er geen scheiding tussen Surinamers in Nederland en Surinamers in Suriname. Wij vormen één verhaal dat zich over oceanen heeft uitgestrekt, zei Raj Mohan. Hoofdkapitein Sylvester Aboikoni waarschuwde dat waarden als respect, harmonie en wederzijds begrip onder druk staan door individualisering, economische problemen en maatschappelijke spanningen. Volgens hem, hoofdkapitein Sylvester Aboikoni, is het noodzakelijk deze waarden opnieuw centraal te stellen om de sociale samenhang te versterken. Vanuit de inheemse gemeenschap wees Diana Flat erop dat de bijdrage van inheemsen aan de ontwikkeling van Suriname onvoldoende wordt erkend. Zij pleiten voor meer aandacht voor de geschiedenis en cultuur van de inheemse bevolking in het onderwijs en binnen erfgoedinstellingen. Volgens haar, Diana Flat, kan echte verbondenheid alleen ontstaan wanneer alle bevolkingsgroepen gelijkwaardig worden erkend. Cultuurdrager Ariette Mingoen benadrukte het verschil tussen multiculturaliteit en interculturaliteit. Waar multiculturaliteit verschillende culturen naast elkaar plaatst, draait interculturaliteit volgens haar, Ariette Mingoen, juist om ontmoeting, samenwerking en het leren van elkaar zonder de eigen identiteit te verliezen. Carla Chon stond stil bij de vaak onbekende geschiedenis van Surinamers met Chinese wortels. Zij, Galachon wees erop dat veel familiegeschiedenissen nog nauwelijks zijn vastgelegd, terwijl juist kennis van die gedeelde geschiedenis kan bijdragen aan meer begrip en empathie binnen de samenleving. Ambassadeur Panka sloot bijeenkomst af met een oproep om de onderlinge banden tussen Surinamers, waar ook ter wereld, verder te versterken. Volgens hem, ambassadeur Panka, gaat het uiteindelijk om minder afstand en meer resultaat voor de Surinaamse gemeenschap als geheel. Tot zover een bericht uit Star News.

Baitali gaat in hoger beroep tegen laatste vonnis in kwestie van het hogere huisraad. Aannemingsbedrijf Baitali NV heeft hoger beroep ingesteld tegen het recente vonnis van de kantonrechter in de slepende juridische kwestie rond het infrastructurele project aan de van het Hooghuisraad. Volgens directeur Farsi Kudabaks heeft het hoger beroep niets te maken met het stilleggen of belemmeren van de werkzaamheden, maar uitsluitend met de volgens het bedrijf onterechte disqualificatie tijdens de aanbestedingsprocedure. De kantonrechter wees onlangs de vordering van Baitali af om de eerder opgelegde dwangsom te verhogen en daarmee de staat en het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, OERO, te dwingen uitvoering te geven aan het vonnis van 10 juli 2025. Ook bepaalde de rechter dat Baitali geen handelingen mag verrichten die de voortgang van de werkzaamheden kunnen belemmeren. Daarnaast werd de uitvoerlegging van het vonnis van 10 juli 2025 geschorst totdat het Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan in hoge beroep. Kudabaks zegt tegenover Star News dat het hoge beroep uitsluitend is gericht tegen de wijze waarop de rechter tot het laatste vonnis is gekomen. Dit heeft vanaf het begin niets te maken gehad met de uitvoering van het werk. Het gaat om de disqualificatie van Baitali bij de aanbesteding. De rechter heeft in 2025 al geoordeeld dat die disqualificatie onterecht was en dat de aanbesteding opnieuw moest plaatsvinden, zegt Kudabaks. De juridische strijd begon nadat het infrastructurele project in 2025 werd gegund aan Kuldip Singh Infra. Baitali stapte daarop naar de rechter omdat het bedrijf van mening was dat het een onrecht was uitgesloten van deelname aan de aanbesteding. De voorzieningenrechter stelde Baitali destijds op belangrijke punten in het gelijk. In het vonnis werd geoordeeld dat de disqualificatie van het bedrijf niet op de juiste gronden had plaatsgevonden. De staat werd opgedragen de aanbestedingsprocedure opnieuw uit te voeren en de uitsluiting van Baitali opnieuw te beoordelen. De uitvoering van het vonnis kwam echter onder druk te staan nadat de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank IDB, die het project financiert, aangaf dat de nieuwe aanbesteding de financiering van het project in gevaar zou kunnen brengen. Volgens de bank IDB diende het project daarom te worden voortgezet door Kuldip Singh aan wie het werk na de aanbesteding was gegund. Kudabaks zegt zich ervan bewust te zijn dat het instellen van hoogberoep opnieuw kritiek vanuit de samenleving kan oproepen. Volgens hem, Kudabaks, is de publieke opinie echter vanaf het begin gevoed door onjuiste informatie, met name door OWRO, Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. Er is beeld ontstaan dat Baitali tegen de uitvoering van het project is, maar dat is nooit het geval geweest. Ook nu zijn wij niet tegen de werkzaamheden die worden uitgevoerd, stelt Kudabaks. Volgens de directeur wordt momenteel bovendien niet gewerkt volgens de oorspronkelijke contractuele uitvoering, maar is sprake van een tijdelijke oplossing. Dat had al lang kunnen gebeuren. Daar heeft Baitali helemaal niets mee te maken. Waar het ons om gaat is de disqualificatie waarvan de rechter eerder heeft vastgesteld dat die onterecht was. Volgens Kudabaks richt het hoogberoep zich vooral op de juridische procedure die de kantonrechter heeft gevolgd in het meest recente vonnis. Overigens gaat het ook om de vraag of een kortgedingrechter de executie van een eerder uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis mag schorsen op grond van het algemeen belang en de financiering door de IDB. Baitali is van mening dat de rechter het geschil over de disqualificatie had moeten verwijzen naar een bodemprocedure. Daarnaast plaatst het bedrijf vraagtekens bij het meewegen van het algemeen belang als grond om de tenuitvoerlegging van het eerdere vonnis te schorsen. Met het hoogberoep vraagt Baitali het Hof van Justitie zich opnieuw uit te spreken over de juridische afwikkeling van de aanbestedingskwestie en de gevolgen

Guyana MV Barima ramp. 67 mensen gered. Zoekgebied en middelen uitgebreid. De grootschalige zoek- en reddingsoperatie naar het kapseizen van de MV Barima voor de kust van Guyana gaat onverminderd voort. Tot zaterdagmiddag zijn 67 personen gered uit het water, zo meldt het Search and Rescue Coordination Center. Onder de geredde personen zijn 41 mannen, 11 vrouwen en 15 kinderen, waarvan 6 jongens en 9 meisjes. De geredde personen worden verzorgd in diverse medische instellingen, waaronder ziekenhuizen in Charity en Lima. Minister van Volksgezondheid Frank Anthony leidt de medische respons, ondersteund door noodhulpverleners. Ook wordt psychosociale ondersteuning geboden aan familieleden van slachtoffers, onder andere in het Humanayana in Georgetown. Sinds de vroege ochtend is het zoekgebied fors uitgebreid, van 400 naar ruim 1070 vierkante kilometer, zowel lucht- als zee-eenheden uit de regio's. 2 en 3 zijn ingezet en het operationele arsenaal is flink uitgebreid. De operatie profiteert van middelen van de overheid en particuliere sector. Ook lokale vissers met uitgebreide kennis van het gebied hebben zich aangesloten bij de reddingsinspanningen. 3 commandocentra zijn inmiddels operationeel in Mabaruma, Port Kaituma en het Humanayana in Georgetown. Familieleden van zowel geredden als vermisten worden nauw betrokken bij het proces. De kapitein en de eerste stuurman van de MV Barima, die tot de geredde personen behoren, zijn teruggekeerd naar het gebied om de reddingsoperaties te ondersteunen. Lokale leiders in de regio 2, samen met de Civil Defense Commission en het ministerie van Human Services en Social Security, bieden psychologische hulp aan de getroffenen en hun families. De MV Barima was uitgerust met 250 reddingsvesten, 6 opblaasbare reddingsboten en 2 vaste reddingsboten. Het schip met een laadcapaciteit van 284 ton vervoerde op het moment van het incident 268 ton vracht, 116 passagiers en 17 bemanningsleden. Het is een schip dat legaal meer dan 300 passagiers mag vervoeren en dat in 2024 voor het laatst werd drooggelegd met nieuwe motoren aan boord. Maandelijks maakt het ongeveer 3 tot 4 reizen naar Port Kaituma. Minister van Openbaar Werken Wang Etchegil gaf aan dat er nu ook schepen met schenners en duikers zijn ingezet om de zoekactie te intensiveren. De schenners maken het mogelijk om onder water te zoeken, waardoor niet langer alleen op zicht of geluid hoeft te worden vertrouwd. Duikers zijn ingezet om ook in het wacht te zoeken waarbij geen enkele mogelijkheid onbenut mag blijven. De overheid werkt nauw samen met Maritime Rescue Coordination Center. Premier Mark Philips leidt de overheidsreactie, gesteund door meerdere ministers. President Irfan Ali en vicepresident Barat Jagdeel zijn actief betrokken en zorgen dat alle benodigde middelen beschikbaar zijn. De zoektocht en reddingsoperatie blijft voortduren met als doel het veiligstellen van iedereen die aan boord was van de MV Barima. Tot zover een bericht uit Star News.

dan volgt nu een aansluitend bericht op de ramp in Guyana met de MV Barima. Kapitein gearresteerd na schipbreuk. Onzekerheid over aantal passagiers. 2 dagen na het kapseis van de MV Barima op zo'n 15 kilometer de kust van Guyana blijven autoriteiten worstelen met onzekerheid over het daadwerkelijke aantal mensen aan boord. De 67 overlevenden zijn gered, blijkt dat slechts 35 daarvan op de officiële passagierslijst stonden. Dit leidt tot grote zorgen over de betrouwbaarheid van de manifesten en de veiligheid.

geredde personen zijn grotendeels herenigd met familie. Slechts 3 blijven opgenomen in het ziekenhuis, maar hun toestand is stabiel. Minister van Openbare Werken Wang Etch-Hill, verantwoordelijk voor de transportsector, uitte scherpe kritiek tijdens een persconferentie in Georgetown. Ik ben verontwaardigd. We hebben hier te maken met ernstige operationele tekortkomingen en zullen maatregelen volgen. De kapitein en de eerste werktuigkundige van het schip zijn in politiehechtenis genomen nadat zij positief testen op narcotica waaronder cannabis. Minister Etch-Hill noemde het crimineel dat de kapitein onder invloed was tijdens de vaart. Premier Mark Phillips benadrukte dat de onjuistheden in de passagierslijst het zoek- en reddingswerk bemoeilijken. Hij, premier Mark Phillips, kondigde een grondig onderzoek aan dat onder meer de manifesten, de belading van het schip, naleven van maritieme veiligheidsvoorschriften en het gedrag van kapitein en bemanning zal omvatten. Waar nalatigheid of crimineel handelen wordt vastgesteld, zullen verantwoordelijken de volle omvang van de wet ondervinden. Aldus Phillips, president Irfan Ali, die op dat moment in Canada was, heeft contact gehad met de kapitein, internationale en regionale partners

trainingscentrum Kinderen met een beperking Geiersleid wordt heropend. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOSAVO, wil het voormalige trainingscentrum voor kinderen met een beperking te Geiersleid nieuw leven inblazen. Het ministerie is gestart met de voorbereidingen om de voorziening die al geruime tijd buiten gebruik is, medio 2027 opnieuw te openen. In het centrum moeten kinderen met een beperking opnieuw terecht kunnen voor speciaal onderwijs, vaktrainingen en begeleiding. Onderminister Danielle van Wind bracht zaterdag samen met onderdirecteur categoriaal maatschappelijk werk Rachel Gerings een oriëntatiebezoek aan het terrein. Daarbij werd de huidige staat van het complex bekeken en werden de eerste voorbereidingen besproken voor de rehabilitatie van de locatie. Frans van Wind, onderminister, die ook verantwoordelijk is voor het bureau Rechten van het Kind, wil het ministerie voorkomen dat kinderen met een beperking buiten de boot vallen. Het is jammer dat dit centrum in verval is geraakt, maar samen met onze partners en de gemeenschap willen wij ervoor zorgen dat hier weer veilig onderwijs en begeleiding kunnen worden aangeboden. Daarmee investeren we in de toekomst van kinderen met een beperking, zei Danielle, onderminister Danielle van Wind. Voor de heropening zoekt SOSAVO samenwerking met verschillende instanties. Zo wordt met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gesproken over de inzet van gekwalificeerde leerkrachten, terwijl het ministerie van Justitie en Politie ondersteuning moet bieden bij schoonmaak en opknapwerkzaamheden. Ook wordt gekeken naar samenwerken met organisaties als UNICEF voor de verdere inrichting van het centrum. De exacte doelgroep en het onderwijsaanbod worden volgens het ministerie nog uitgewerkt in overleg met deskundigen uit het speciaal onderwijs. Naast onderwijs moeten ook vaktrainingen en ondernemerschapsvaardigheden worden aangeboden, zodat jongeren met een beperking beter worden voorbereid op zelfstandige deelname aan de samenleving. Onderdirecteur Gerings noemt kinderen met een beperking de meest vergeten doelgroep. Volgens haar beschikken ook zij over talenten die verder ontwikkeld moeten worden. Wij moeten onze mensen met een beperking niet vergeten. Er zijn mensen met talenten en die moeten we leren om met hun talent een inkomen te verdienen. Aldus onderdirecteur Gerings. De uitvoering van het project is afhankelijk van de verdere uitwerking van de begroting en de samenwerking met de betrokken

s'avonds spreekt de ambitie uit om het trainingscentrum medio 2027 weer operationeel te hebben en doet tegelijkertijd een beroep op bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers om het initiatief

van Samson eist openheid over verdwenen kwik en boycott besloten vergadering. VHP-parlementariër Cedric van Samson blijft erbij dat de Surinaamse gemeenschap het recht heeft om in alle openheid geïnformeerd te worden over het onderzoek naar de verdwenen grote hoeveelheid kwik op een politieterrein. Dat is ook de reden waarom hij van Samson recent heeft geweigerd om het aangevraagde comité-generaal van Justitie-minister Hasrat Menorat in de Nationale Assemblée DNA bij te wonen. Dus Harish Menorat. Ik was niet aanwezig, ik heb niet getekend voor die vergadering en ik ben niet geweest. We gaan niet in comité-generaal kunnen praten over kwik dat verdwenen is op een plek waar de politie toezicht zou moeten hebben. Staat de politie boven DNA? De minister of de president? Zei de Sam van Samson in een interview op TBN. De politicus gelooft in het principe van gelijke monniken, gelijke kappen en stelt dat bijvoorbeeld in de zaak van gewezen minister Bronto Somaharjo de naam van de PL'er wel openlijk is genoemd en hij in een openbare vergadering in staat van beschuldiging is gesteld, maar dat in de zaak van de verdwenen kwik alle namen van verdachten geheim worden gehouden. Van Samson vindt overigens dat NDP-parlementariër Ebu Jones op de dag van het comité-generaal een heel showopvoering heeft gegeven in aanwezigheid van de pers door de vergadering eerst wel bij te wonen en achteraf buiten in aanwezigheid van de pers zijn kritiek te leveren. Ook de NPS-fractie heeft volgens hem als een mak lammetje meegewerkt aan deze vergadering. Je moet pertinent weigeren om te gaan omdat het niet kan. Wat hebben we gezien met een jaar een vrouw als president? Die vrouw had jou beloofd dat de mensen naar de PG zou sturen, ook al zou je moeten huilen. Hoeveel mensen heeft ze al naar de PG gestuurd? En al die zaken? Daarom zegt men, een man, een woord. Maar ik weet niet of dat moet kloppen voor die vrouw, want zij moet nu haar woord houden. Nu moet ze laten zien dat ze werkelijk de zaak aanpakt. Al dus Cedric van Samson

vrouw vermist na sprong vanwege de bosbrug. Politie vindt lege fles grammatoon in auto. Oh my god. Een vrouw is zondag vermoedelijk van de Jules-Weidenbosbrug in Suriname gesprongen nadat zij mogelijk een verdelgingsmiddel had ingenomen. De politie ontving rond 15 over 5, dus kwart over 5, via het commandcentrum melding dat een vrouw van de brug was gesprongen. Het gaat om 15 over 5 vanochtend. Agenten van politiebureau Herman Goeding gingen daarop naar de locatie om onderzoek te doen. Op het hoogste punt van de brug trof zij meerdere voertuigen en omstanders aan. Een 22-jarige getuige verklaarde dat hij onderweg naar huis was toen hij achter een grijs voertuig tot stilstand moest komen. De auto stond midden op de brug geparkeerd met de alarmlichten aan en de motor nog draaiende. Volgens de getuige stapte kort daarna een vrouw aan de bestuurszijde uit het voertuig. Zij rende vervolgens naar de vangrail. Voordat hij haar kon aanspreken, zag hij dat hij zich achterover liet vallen en van de brug sprong. Oh my god. De getuige keek naar beneden en zag dat de vrouw aanvankelijk in de richting van havenbeheer probeerde te zwemmen. Toen hij naar haar riep, gaf zij nog antwoord. Enkele minuten later verdween ze echter onder water, waarna hij de Surinaamse politie inschakelde. Bij het voertuig een grijze Lexus trof de politie iemand aan. In de auto werden documenten gevonden op naam van de 32-jarige JF. Aan de passagierszijde werd tevens een lege fles grammofoon aangetroffen en in beslag genomen. De politie vermoedt dat de vrouw het minder mogelijk eerst heeft ingenomen en daarna van de brug is gesprongen. Het voertuig is voor verder onderzoek overgebracht naar het politiebureau. Het onderzoek naar de vermiste vrouw wordt voortgezet.

zijn alleen nare berichten. Dan heb ik een ander bericht over een 51-jarige schiet zichzelf dood met jachtgeweer in woning. Oh my god, wat gebeurt er in Suriname? Een 51-jarige man is zondagochtend overleden nadat hij zichzelf in zijn woning aan de Sidoregioweg in Suriname met een jachtgeweer had beschoten. Volgens verkregen informatie overleed het slachtoffer ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie van Lelydorp trof de man levenloos aan in een slaapkamer van de woning. Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat hij zichzelf met een jachtgeweer in het hoofd had geschoten. Het schot bleek fataal. Na de melding stelde de politie onderzoek in. Het jachtgeweer is in beslag genomen en zal nader worden onderzocht. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat sprake is van een misdrijf. Na afstemming met het Surinaams Openbaar Ministerie is het lichaam vrijgegeven aan de nabestaanden. Over het motief is niets bekendgemaakt. Zijn de nabestaanden van de vrouw die van de Weidenbosbrug sprong als de nabestaanden van deze man betuigen wij ons medeleven. Tot zover

schieten. Wat gebeurt er in Suriname? Zorgpersoneel keert terug naar polykliniek Tjumu na schietincident. Daar is hij weer. De gezondheidswerkers die na een schietincident de polykliniek van medische zending MZ in Tjumu boven Suriname hadden verlaten, keren geleidelijk terug naar hun standplaats. Volgens Rakesh Kayader Sukul, directeur Volksgezondheid, staat het incident op zichzelf en was de algemene veiligheid in het gebied niet in gevaar. De medewerkers vertrokken naar Paramaribo nadat een van hun collega's in haar woning door een onbekende man was beschoten. Het is nog niet duidelijk wie de schutter is en wat het motief achter de beschieting was. Kayader Sukul zegt dat de gezondheidswerkers door het incident bevreesd waren geraakt. Overal kunnen dergelijke incidenten zich voordoen, stelt Kayader Sukul. Een deel van het team was volgens hem al gereed om terug te keren en de dienstverlening te hervatten. De overige medewerkers zullen later volgen. De terugkeer is volgens de directeur niet aan voorwaarden verbonden. De autoriteiten blijven wel werken aan verbetering van de gezondheidszorg en omstandigheden waaronder het personeel zijn werkzaamheden uitvoert. Langzaam maar zeker zal het team weer voltallig zijn, zegt Kayader Sukul, directeur. Het is volgens hem de bedoeling dat alle medewerkers uiteindelijk weer in Tjumu aan het werk kunnen. De gezondheidswerkers die bij het schietincident betrokken was, is niet naar het gebied teruggekeerd, heeft Suriname Herald vernomen. Het onderzoek waar de zaak ligt bij het ministerie van Justitie en Politie. Ook het traditionele gezag van boven Suriname is ingenomen met de terugkeer van de medewerkers. Hoofdkapitein Tema Aboikoni zegt echter dat er nog enige ontevredenheid bestaat omdat het team nog niet volledig is. Tema Aboikoni benadrukt dat de aanwezigheid van gezondheidswerkers van groot belang is voor de bewoners van het gebied. De polykliniek vervult een belangrijke rol in de medische dienstverlening aan de gemeenschappen in Tjumu en

Så har ju sagt president Simons kommissionär bidrar när förhanger. Bär fraktionsledare Brunson har ju fint, nogmaals, hij fint att president Jennifer Simons bättre kommunicerat och mer överlägg för förhanger Jean Santoki. Volgens hem, PL-fractieleider Bruntesomahardjo, is dit na een jaar een duidelijk verschil tussen de huidige en de vorige regering. Somahardjo zei in gesprek met ABC Actueel dat twee regeringen niet zonder meer met elkaar kunnen worden vergeleken. De presidenten hebben volgens hem verschillende leiderschapsstijlen, terwijl juist leiderschap een belangrijke voorwaarde is voor een succesvolle regering. Hier zie je dat er beter wordt gecommuniceerd, wordt meer in overleg getreden met elkaar, al dus Somahardjo. Hij erkende dat de communicatie nog verder kan worden verbeterd en sprak de hoop uit dat de huidige lijn de komende 4 jaar wordt voortgezet. Opvallend is dat Somahardjo zelf bijna de volledige regeerperiode deel uitmaakte van de regering Santoki. Hij trad in juli 2020 aan als minister van Binnenlandse Zaken en stelde op 18 oktober 2024 zijn portefeuille ter beschikking. Somahardjo verklaarde destijds dat hij de eer aan zichzelf hield vanwege de ongezonde situatie die was ontstaan door het getouwtrek tussen hem en toenmalig vicepresident Ronnie Brunswijk. Hij, Somahardjo, wilde naar eigen zeggen geen obstakel vormen voor het landsbestuur in de organisatie van de verkiezingen van 2025. Met 21 oktober 2024 werd hem eervol ontslag verleend. Zijn vertrek vond plaats terwijl er ook onderzoek werd gedaan naar mogelijke misstanden bij Binnenlandse Zaken. Een brief met bijlagen over de kwestie had geleid tot overleg binnen de toenmalige coalitie. Op voorstel van Somahardjo werd de centrale landsaccountantsdienst ingeschakeld om de rechtmatigheid en doelmatigheid van de genoemde handelingen te onderzoeken. Somahardjo vindt het na 1 jaar nog te vroeg om een definitief oordeel over de regering Simons te geven. Hij is tevreden over de stabiele wisselkoers, de staat van een woningbouwproject en de rust rond grondaangelegenheden. Tegelijkertijd benadrukte hij dat de gewone burger nog onvoldoende verbetering merkt. Het leven is volgens Somahardjo nog zwaar en de prijzen in de winkels moeten omlaag. Voor het komende regeringsjaar wil de PL-fractieleider daarom minder plannen en meer resultaten. De gemiddelde Surinamer moet volgens Somahardjo in de eigen portemonnee voelen dat de koopkracht verbetert. Het is toch vreemd? Hij is 4 jaren lid geweest van het kabinet als minister van Binnenlandse Zaken. Hij heeft 4 jaren zijn mond dicht gehouden toen president Santoki president was. En nu pas, na 1 jaar dat hij in een nieuwe coalitie zit van de voorzitter van de moordpartij NDP, mevrouw Simons, de opvolger van de tot 20 jaar veroordeelde en inmiddels op de vlucht overleden Boutersen, komt hij zeggen dat er een betere communicatie is. Waar was je dan al die 4 jaar zo maar had, joh? Waar heb je pas 2024, toen er een boeleloe ontstond, of tussen jou en vicepresident Brunswijk, waar heb je toen pas je ontslag aangeboden? En nu zit je in hetzelfde kabinet als Brunswijk, want Brunswijk is daar fractieleider van een partij, de ABOP. Wat is het verschil, Somahardjo? Lid meer, Somahardjo. Go dance, you dance, you can dance, you jira kapan, jiram kapan of faning, maar nog een verteru lausani. Tot zover, om bericht Suriname Herald voorzien van mijn commentaar.

Haarkringbank viert 90 jaar als vaste pijler van de Surinaamse economie. De Handelskredietbank, de Handelskrediet- en Industriebank NV, beter bekend als de Haarkringbank, bestaat 90 jaar. De financiële instelling vierde deze mijlpaal afgelopen zaterdag 18 juli 2026 met de bijeenkomst van haar business banking klanten in de Royal Ballroom van Hotel Torarica. President Jennifer Simons werd tijdens de viering vertegenwoordigd door vicepresident Gregory Rusland. Hij, Gregory Rusland en minister Adeline Weinerman van Financiën en Planning stonden stil bij de betekenis van de bank voor de Surinaamse economie. Rusland bracht namens de president felicitaties over aan de raad van commissarissen, de directie, medewerkers, aandeelhouders en klanten. Volgens hem, Gregory Rusland, vormt vertrouwen de basis van een gezonde economie. Er wordt vaak gezegd dat geld de economie laat draaien. Maar ik geloof dat vertrouwen de economie werkelijk in beweging houdt. Geld heeft pas waarde wanneer mensen erop kunnen vertrouwen, zei de vicepresident Gregory Rusland. Het jubileum staat volgens Rusland voor meer dan alleen het aantal jaren dat de bank bestaat. 90 jaar staat voor 9 decennia van visie, ondernemerschap, doorzettingsvermogen en bovenal vertrouwen. Vandaag vieren wij niet alleen 90 jaar van de bank, wij vieren 90 jaar vertrouwen. De Haarkringbank werd op 28 juni 1936 opgericht door Otto René Gottlieb Verfuurt. De bank moest ondernemers ondersteunen en bijdragen aan de economische ontwikkeling van Suriname. Rusland omschreef de oprichting als een daad van vertrouwen in de kracht, de mogelijkheden en het ondernemerschap van de Surinaamse bevolking. Weinerman benadrukte dat de groei van de bank mede mogelijk is gemaakt door samenwerking tussen de overheid en de particuliere sector. Volgens haar, minister Weinerman van Financiën en Planning, hebben een kapitaalinjectie en beperkte overheidsbemoeienis bijgedragen aan de ontwikkeling van de Haarkringbank tot een van de systeembanken van Suriname. Minister Weinerman riep de financiële instelling op zich voor te bereiden op veranderingen binnen de economie. Ze wees onder meer op cybercriminaliteit, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en veranderingen op de geld- en kapitaalmarkt. Tegelijkertijd ziet zij nieuwe kansen voor de olie- en gassector, de hotelindustrie, infrastructuurprojecten en transport. Deze ontwikkelingen zullen mogelijkheden creëren voor financiële advisering, kredietverlening en samenwerking, stelde Weinerman. Algemeen directeur Rafik Shurat Pandey lanceerde tijdens de jubileumviering 2 projecten. Een zonne-energieproject en een initiatief rond kunstmatige intelligentie. Daarmee wil de bank verder investeren in duurzaamheid, innovatie en moderne dienstverlening. De Haarkringbank wil duurzame energieprojecten ondersteunen via samenwerkingsverbanden, waaronder een partnerschap met de Suriname Conservation Foundation. Ook wordt ingezet op investering in zonne-energie en duurzame financiering voor het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast blijft de bank haar digitale dienstverlening uitbreiden. Daarbij gaat het onder meer om mobiele bankdiensten voor particuliere en zakelijke klanten en het gebruik van slimme data en AI-oplossingen om de dienstverlening en die risicobeheersing verder te verbeteren. Tot zover

na 12 jaar nieuwe voorzitter bij Atletiek Bond. Er heeft de wisseling van de wacht plaatsgevonden bij de Surinaamse Atletiek Bond, SAB. Na 12 jaar onder leiding van Dennis McDonald is vrijdagavond jongstleden tijdens de algemene ledenvergadering Leijhoort te Lut gekozen tot nieuwe voorzitter. De SAB, de Surinaamse Atletiek Bond, benadrukte in een persbericht dat Tolit samen met zijn team leiding zal geven aan de volgende fase in de ontwikkeling van de Surinaamse atletiek. Het nieuwe bestuur bestaat verder uit Meryl Maas, ondervoorzitter, Angelo Mercure, secretaris, Vanessa Pengel, penningmeester en de leden Angela Grimes, Jermaine John Akong en Jenny Chukalam Revoort. McDonald, die sinds 2014 de bond leidde, nam afscheid met een boodschap van vertrouwen. Hij wenste het nieuwe bestuur veel succes, wijsheid en doorzettingsvermogen en sprak de hoop uit dat de fundamenten van de afgelopen 12 jaar verder worden uitgewogen. Toch gaf hij toe dat één ambitie niet werd gerealiseerd. Dat is de aanleg van een kunststof-atletiekbaan in een goed nieuw nationaal atletiekcentrum. In februari 2018 vond de ceremoniële eerste steenlegging plaats op het projectterrein aan de Kamponglaan in de cultuurtuin. Echter, ondanks intensieve lobby en onderzoek bleek het ontbreken van financiële middelen een onoverkomelijke obstakel. De SAB, de Surinaamse Atletiekbond, memoreerde dat McDonald bij zijn aantreden een verdeelde organisatie overnam. Gedurende zijn voorzitterschap werd gewerkt aan rust, transparantie en stabiliteit. Daarmee werd een solide basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de atletieksport in Suriname, aldus de bond. Zijn 40-jarige opvolger Tolit is geen vreemdeling in de Surinaamse atletiekwereld. Hij genoot zijn opleiding in Cuba en is al enkele jaren actief als atletiekcoach in Saramaca. De nieuwe voorzitter, Tolit, was eerder commissaris in het bestuur van McDonald's en leefde ook een bijdrage aan de School Sport Federatie Suriname. Naast zijn nationale rol is McDonald ook internationaal door te breken. In 2019 werd hij als eerste Surinamer gekozen in de Executive Council van de Zuid-Amerikaanse Atletiek Confederatie Atletismo Sudamericano, een positie die hij 4 jaar later opnieuw mocht nemen. McDonald nam in 2014 het roer over van Letitia Vriesde. In 2018 werd hij bij acclamatie herkozen tot voorzitter van de Atletiekbond. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Ja, de koersen zijn binnen. Even naar het moest even zoeken. De koersen van vandaag, 20 juli, maandag 20 juli, 10 uur 's ochtends, Suriname tijd, 3 uur 's middags, Nederlandse tijd. Als je US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je er 37,534. Dus teutje aan Yankee dollar, Gona Cent Mama Banyi, dan heb je 37,534 SLE. Ben je echter een US dollar, Taiwan buy van Yankee dollar, dan moet je 37,856 SLD neertellen. Taiwan buy van Yankee dollar, dan moet je 37,856 SLD neertellen. Als je een euro inlevert, dus verkoop aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je 42,909 SLD voor terug. Taiwan euro, Europees Monico, naar Centrale Bank, naar Mama Manje, je kiest 42,909 SLD voor terug. Taiwan buy 1 euro, je moest dok 43,450 SLD. Als je euro wil kopen, moet je 43,450 SLD neertellen. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen, moet je dus Taiwan buy 100 US dollars, moet je 3385,60 SLD neertellen. 3785,60 SLD. Taiwan buy 100 euro, moet je 4345 SLD neertellen. Wanneer je 100 euro wil kopen, moet je 4345 SLD neertellen. Dus even voor de duidelijkheid. 1 US dollar kopen moet je 37,856 SLD neertellen. 1 euro kopen moet je 43,450 SLD neertellen. Dat zijn de officiële koersen bij de Centrale Bank van Suriname. Wat je bij de cambio's betaalt, weet ik niet. Zullen anders liggen. Sommige liggen precies hetzelfde. Sommige liggen of lager of hoger. Tot zover het nieuwsoverzicht vandaag, maandag 20 juli 2026. Ik heb prachtig een technische assistentie gekregen van mijn vriend Rajesh Rajan. Dankjewel Rajan, ik zou zeggen het weer ziet er mooi uit. Na kapastico naar Scheveningen, na Kwandrini, dat mening. Bedankt voor je assistentie. Ik zou zeggen, mensen, brasse dinsdag, we meet woensdag, dag.